0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring.
1: Side by side.
2: Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a na ga di tswa di gesondheid. O ga koro ate ga di tswa a tsaka karachi ya tebe na tsaka karakwa tebe nasinala gesondheid skakel board kona ga ate dango a ga ke ntseshika go ga tla ikuta ntashe na khwae jo kona jo ga o borongaji o korokorsen ji a khwara na maga a ntse nasinala gesondheid skakel board kona department van gesondheid kona di Haki, tema de haa, bhak ai konata. Haki, jero jero ki, no ach, trapul no, tuwe nige, trapul nige. Nga venu, wachapu ki, bori ha kiaro, nunomuro he, no seis, double no, yen tuwe, three, four, five, six. Dako aki, hakaiku, nigashen, kashenako, anakwa hecho konatwa.
3: Side. Sister perplexed. Mage wana chika ke dawa kya? Duka nu. Tamte ke komi ke kasi wang. Zunito te chia pang. Tachika magtua ng. Katang pang.
4: Ah, kona jita. Oh, kate ke crazy.
0: Mbambara ko ekska FM tieta e kike tinkona. Di obet ndani kama tine kamte ago tine kama nite kwa jenge krakwa Radio XK FMK no program Side by Side seko nyamse na kwata di nasionale Erfenis Raad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskipping stimulus program. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuur, bewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org ogr.za of https://nhcpraxisgmn.co.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap.

Môre bougouse, ek was by XKFM. Ja, join dit daar met Maltin Edberg, dan wat jy toe ek met kan net toe radio XKFM. Ek was hy, ja, join dit dan met Maltin Edberg.

Sogalami wa musu ngasi gengam ke mbuli wala komti ke 12 fik tawa 40 minit ke konke radio XK FM ke ke kom ke wala kikame mtrege asa promo ya wa nasionala erfenis awa. Di nasionale erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir 'n befondsing deur die presidensiële werkskepping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsings en gemeenskapsontwikkeling bevorder. So doen voor die 31ste Mei aanlyn aansoek, besoek www.nhc.org.za of https://nhcprax.org.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Wa promo yangi he a ukama national ai chilika doni kuna ke he ang matubunga mugugiga kwe hana uwa kaa ke he asin u bunga e proyekte sa ukama kaltir a chung kuna doni kuna wat uto waka kaisi mugugiga sa ang he u antene kukunga bunga ai manaka e he wa chilika agaga wakang him gigi sa wala sing simusim tinigira agumin ang nawa mko program gigan mwage ta sa fita ta dura sa kwe he program tinakalutom ki wala msunga ngki ya chuang

Relax ka FM 107 o he ta khono nyege FM mati Reinhard Kulabeka punda tsantse one sakye donor da khantse so ka wet onde tsaita na takya ga hane mentotsa de dieta tsiya mati mtsana ne te akade buya ekhaya da mendotsa nqa o khona te dieta kha wa de ne tsana o nyoka ra tsone sakye twak ejite guye e kha ta qwite ha tswa X ka FM so anisho o kam ne ke tsa mtsika te ana kha ite o tsai go khotsi te ga ka bana hetyo ke khama nqedi ke e shubukara go tsudam sikata go note o tlae go tsitegwe e go eta o kontswa di national airfare sarat fan south africa no south africa's nurse aid om ansukte doen vir befondsing deur die presidensiële werkskeping stimulus program die befondsings is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring en jemse kennis erfenis opleiding mondelinge geskiedenis navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis, bemagtig jou gemeenskap. Ahe, te u anisoka hae. Tsozi te woorde kwa gade te kwe tau kaisinza kong tswa kwe. Gwana mga hinti yo te kwe ukwede kia gade. Gwana mga hinti yo te ngam kwe. Kwe ukarate kia gade. Tana foif irisika te siya kwe tau kheri. Te ana kwa ifir irisika bori yete. Kwa kwata bori so kaisiki. Kan kwe unisa ti ngam kwe kwe. Koko ta te kwe te te kong tswa kwe. Na ae kwe kwe ti duwa tenta saroka te ni kan oru kwe. Nde ukwane oru kwe. Kwane ae kwe kwe. Te un ek amji. A kwe iye kwe. Nekan kye. Te ke. Kwe ya kagwe. Hiti yo te kada kwe. Ey kye. Ey. Chansika te sa akata. Paradise.

0: 107 tagono nege FM xa maxesha kathe mone tekifire xama kwetawo negen 30 minute xwajite jao karagwane te anagwanyi te oxa ekujijanji cwinji bete cubori je xhaga tatim nenxehe keri bori he hahe nenxe bori he te mono mburu damsi kate xha tate ke he xhanti jika nenxita e bori he ham Die Nationale Erfenisraad van Suid-Afrika nooi Suid-Afrikaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiale werkskipping Stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenisopleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapontwikkeling bevorder. Doen voor 31 Mei aanlyn aansoek. Besoek www.nhc.org.za om aansoek te doen. Bewaar jou erfenis. Bemagtig jou gemeenskap.
1: Wanneer ga ik FMD niet jou dit doen dat ik je gaat doen?

0: mekgetsika fefere amako ya fminteza ngiyekhonte boriko programme ga se yenya mako konsa nte boriji organisa se Kimberley kete operasi fila ta qite uka esika sesa dia tagrodi kwanga ya business ya ndomako tinkwena Kimberley doro pai kim na sesa di polisa na sia ko train karati organisa se khana aniki toka ko angate mboronga khodzi ina sesa ke swiria go tsam ina tusi ke angotsi te go tam porisana agrati organisasia jarot ai dia nyama ko kunka angie ina sesa sa musiki omba pirana mana tire tanu ben lan sesa ke sol plai ke municipalite tin delta ina jarot ai ji kunu ake sesa ko mui manamba pire won maki mbapira hambita waren engelbrecht tegi bori kago
1: Kitolf manita ngamdik kong fefir ke waling iska FM tem chatin ke reklam cha program yang higia wa berugu wa ke waling organisasi chik de game on Kimberley ay kani kunan operasi fila kan hin akam yi achik de gi kam kam ko sun uti kan higia wan te khoyin gi ke kam ngol dol ging de gi kani kunan gi un ay ngabi sakiti ke ngoli kan aga chong kan ngosi kan sing agia kam kam ko sun wati kan aga chong kan he please achik de gi ke ngum wa mu ku gi ka kam sun uti kan gani kunan gi on ka gi chik de ka fasin Lisa agia oku yang kalau mengangkat ke organisasi yang dia tisa penalin saka aku gani kuna kecik deke plus leka sol play ki municipality ti aku gani kuna igi kam pangka kain tua kam kam aku sen ucik tua i un hegi kula kanu hegi un angwa bisa kete hegi kangan Warren Engelberg gia un ya uka krisin
2: Ongedokumenteerde buitelandse burgers en voedsel wat verval het, is een van die kwesties wat deur lede van Operasie Fiela ontbloot is, voordat hulle deur die politie gestop is. Die organisasie het 'n paar groothandelaars in die stad besoek en een van die winkels gevind met goedere wat verval het. Sommige van die werknemers in hierdie winkel kon ook nie dokumente voorlê wat hulle toelaat om in die land te wees nie. Operasie Fiela se voorsitter, Tabi Solo, beklemtoon dat die polisie die inwoners van Kimberley in die steek laat deur nie die wet af te dwing nie.
3: Bringing to light to our officials to say that these shops are not complying. These shops are selling rotten food to our people. And they've been throwing a blind eye into this thing. And instead of working with us, they will always, most of them, give us an attitude up until this thing becomes national. And then they will start to act. And the problem is with our law enforcement and with everyone is to do things temporarily. And then after that, it cools down.
2: Die polisie sê hulle is bewus van die bekommernisse wat deur inwoners en operasie vir hulle uitgespreek is, maar intelligensiegebaseerde operasies en ondersoeke moet deur die relevante owerhede uitgevoer word. Polisiewoordvoerder Sherelle Adlers verduidelik.
4: The SAPS confirms that engagements are continuously held with various stakeholders, including government departments, municipal authorities, and community structures to address crime and service delivery concerns in a lawful and coordinated manner. The SAPS would like to emphasize that no individual or group is permitted to take the law into their own hands, threaten, intimidate, assault, or unlawfully remove any persons from any area, regardless of nationality, and all law enforcement operations must be conducted within the confines of the law.
2: Intussen sê die organisasie dat hulle weer tekenbord toe gaan om te verseker dat alle relevante belanghebbendes teenwoordig is tydens hulle optredes. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Agenderta Ethiopia musika twa stora ndomakoti kwena eskorta kiti nga weko Zulu Natal si ka o doro paziki hakwae khanae Peter Maritzberg kwae ka weki siyako te tim nga kwae kuhe kwe sika haa enkosi langa li balele takkite municipalite tisinde tamburu nga sikim Ansuku ya wofu nagikansi na tiin burger miester am mduduzi meyeza kame yene ntwenda kaisaisi kasi na tiin adoropa ya ina waka tam. Minisipale o anyegite kuna angate stora ji khajie kresika tapi ji stora ya undo mako tiin kwena kikuwa kui tiin haa tam. Nkwe nyam sena tiin mats en mats takiti am kwena tweetweetsi a doropa ke tswega e nyam sena go kuma khono tsika omba pirana kana go dinkwena tia o temboronga e ke Dries Liebenberg tegi borie tsago
1: Grupu ai agendiarta yintsigigiawa Ethiopia ai gani kunan stola ai tumina qong kang hising atsigigi tsong yai ke gani kunan tsigigia wa KwaZulu Natal ai kunan itswatini qian Peter Maresberg ai hofu kunam ku gi ka kam kam ku suti sa kang hi tsigigi tswa khamsung wa gani kunakwa kan khoshi kang gi ke kaman ko Sri Lanka libele lela ai municipality gani kunaka higia kham kham go su wa la yang ai gani kunan kangosi kang hi at de ge chuki tisa wa hofu ai aka ka hon ke burger minister yang chig de ge wan to tuji maza wezwa aya gani kunaka hage ke hana kam aya inan 20 ke dropa yang ai kunan kasin hi chig de ge chuka ya gani kunakwa Tumina kau yang gya wa manisipala ay gani kuna gya ngung ya tagi stola hong ya sijig di gira chuk yung uya sap ya hong. Ka ang hege ki kama mats in mats ay gani kunan ka ang hei khawit tamani gya tuy tuy kama kuy ka dropa ya ang ay gani kuna gichik chwa yung gya kula kanu he chig di gya un ay ngwa bisakhi tiki ngole ka ang gani kunan. Dries Liebenberg gya ngung ya uga kisi.
5: Winkeleienaar te Gafa Ayitu sê in hofstukke hy en ander Ethiopiese winkeleienaars in Escort is al lank in die land. Hy sê hulle het die nodige permitte om sake te doen en dat van hulle selfs Suid-Afrikaanse ID's het. Ayitu sê anti-buitlander sentiment in die dorp het sedert April toegeneem. Leidens hofstukke het die burgemeester Mduduzi Mjezwa buitelandse winkeleienaars op 5 Mei tydens 'n vergadering 21 dae gegee om die dorp te verlaat. Ayitu sê in die lig van hierdie sperdatum vrees hulle victimisering en teistering. Hy sê munisipale amptenare het hulle winkels se sleutels op 25 April gekonfiskeer, 'n dag na March and March se betoging in die dorp. Regter Elsje Marie Besuidenhout het haar kommer uitgespreek dat Mjezwa mense op sosiale media na die betoging uitgenooi het onder die vaandel van Operation Abahambe. Advokaat Sandile Kuboni, wat die munisipaliteit verteenwoordig, het gesê dat 'n Zulu vir hulle moet pad gee. Advokaat JP Pretorius het betoog dat die burgemeester se uitsprake op sosiale media en sy bevordering van Operation Abahambe is 'n bewys dat die munisipaliteit betrokke is by die optrede teen die buitelandse winkeleienaars as ook aanhitsing tot geweld. Advokaat Kuboni het op sy beurt aan die hof gesê Mjezwa het sy reg op spraakvryheid uitgeoefen toe hy kommer uitgespreek het oor onwettige immigrante in die land. In 'n afsonderlike aansoek deur Kopanang Africans Against Xenophobia het Mjezwa ingestem om uitsprake op sy Facebookblad waarin haatspraak, onregverdige diskriminasie en xenofobie voorkom binne 48 uur te verwyder. Regter Besuidenhout sal donderdag uitspraak lewer in die winkeleienaars se aansoek. Die hof sal op 20 Augustus betoë in albei aansoeke aanhoor. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.

0: Doc, very welcome. Hier bij Radio XKFM. Wat is het doel voor de verswinkel wat die plaats de platform in per die paar dagen is?
1: Ons was in Platfontein voor 4 dagen. En gedurende die tijd, ons het voor 2 dagen samen met die Kong gewerkt en dan 2 dagen met die Kwe gewerkt. En in die tijd, ons wil nou advocacy groepen maken voor die 2 verschillende groepen oor taal, zodat in die toekomst, als daar taalwerk is, so bijvoorbeeld bij die nieuwe ECD wat komt, dat ons is klaar gereed met een span wat kan die werk voor in te vatten.
0: En eindelijk, wat voor organisaties is betrokken bij die beplanning van die project? Of voor de verswinkel?
1: So, ons het 2 funders gehad. Die een was SADILA, wat is die South African Center for Digital Language Resources. Hulle het ons gesupport en ook Palms for Life Fund. Al 2 van hulle het ingekom om ons te support sodat ons kan hierdie werk doen vir die week en al die beplanning ook.
0: En met hoeveel tale werk dokter oral in die Santana?
1: Ek werk met omtrent 8 tot 10 tale in Suid-Afrika, Namibia, Botswana, Angola, so hier rond. En ek is baie trots om saam met die mense te werk. En vir my kan af, ek het 2 groot liefdes. Een is taal en die ander is kinders. En as die 2 kan saamloop, dan is het fantastisch.
0: En wat wil u bereik met die verswinkel en die voorspraakgroep wat gesteeg was in die toekomst?
1: So wat ek hoop dat ons sal doen, so ons sal nou een website bou vir al 2 van die groepe, sodat in die toekomst mense kan hulle kontak self, en as hulle wil ook my nooi, dan is dit fantastisch, maar hulle hoef nie. Dit is net so, hulle kan self opstaan, en dat in die toekomst, as daar nou taalprojekte dat sal inkom, miskien ons sal ook support kry van die Department of Sports, Arts and Culture, miskien ons sal ook support kry van PANSALB, en so aan, en dan daar is een centraal groep, wat ons kan saamwerk, sodat ons kan vorentoe toe gaan met die taal.
0: En die mense wat in die werkswinkel betrokken gewees het, was daar enige bewys wat hulle gekry het om te wees dat hulle was wat van die werkswinkel wat gehou was?
1: Definitief. Op die einde van die dag het hulle een certificaat gekry, wat is ook registered met UNESCO vir die International Decade of Indigenous Languages.
0: So, hoe was die betrokkenheid en hoe was die opgewondenheid van die mense wat bij die verswinkel betrokken was?
1: Ek kan vir jou sê, ek is baie, baie blij met die turn-out wat ons gehad het. Dit was 90% van die mense wat ons genooi het, het gekom. So vir my, dit wys dat daar is mense wat baie betrokken is om hier te wees.
0: Oké, en ten slotte, is dat enige woord wat is wel deel met die gemeenschap of die Kong en Kwe gemeenschap wat op plaats van kan bly omtrent die project?
1: Ek wil net vir hulle sê, ek is baie trots op hulle dat hulle werk so baie hard, so, want ek sien en ek hoor dat die kinders praat die taal nog steeds. En ek wil net sê, hou aan met dit, want hulle kan klaar die taal praat, vlot. Het is net die lees en skryf, maar waar ons moet inkom en een bykie help, maar die werk wat die ouwers en die groot mense doen by die huis, is om die kinders te leer om die taal te praat, en hulle doen een fantastische job daar so, en ek wil sê, baie dankie vir dit.
0: Ja, bedien, en my sabanga, klaar ek die ander, wat te ook op is, as hoe dat ek hier, ja, ek kan ek klaar hier, maar hier, en nou, het me al hier voorzitter. En ik kijk wat het verswinkel is. Ik kijk wat het boek en ik kijk wat het is. Dat met tegen Afrikaan tank. Dat is gewoon een jaar tegen. Bamba, nu ik ga, ja, dat moet klaar. Hoe zie ik in tank? Hoe zie ik in? Maar nou, ik ga klaar in het tien. Ik ga alles hier gewoon goed aan. Ik ga dat goed aan zien.
2: Mama, ik ga klaar zijn af. Ik ga dat moet hier gewoon. Gewoon dat ik in zijn hier ook kom. No ti kazi na no ti kia ti mo kainza kum teo dami ngo kaisi no teo dami si tamaha ngo kainza kum ngo kin kum tamango aha ngo ti o te ato na dami si ti ko na tu ko ti o ti kia ngo suri e ki dami e kazi na teo dami ngo kaisi.
0: The co-equipment of Platform was privileged to host a four-day workshop with African Tank. And in the group, we also have Dr. Maya from the University of Free State from Bloemfontein. Doc, can you please tell us, what is your involvement into this workshop, in this conference?
3: I'm a linguist, and yeah, I've been working with Khoisan languages in Zimbabwe for the longest period of time. So I was invited here by Dr. Kerry Jones to come and assist here. Currently, I'm also a language consultant for one of the funders, Palm for Life, who happened to be building the city to get the back of the school. So what is happening is I'm their language consultant, and they asked me to come and help so that we start developing literature for the Kru and Kwetam languages.
0: And according to you, how beneficial will this workshop be for the two groups of in Platform, in the Kru and the Kwetam?
3: This workshop was beneficial because we managed to meet two groups, the Kru and the Kwetam speakers, and we wanted to establish a committee. So that from here onwards, then we know, because this is our phase one for the development of all this, for the development of literature and whatsoever. So we wanted to meet the community and hear what they say, and show them the books that we already have, and also the literature that we develop, and hear what they say about that, and also to see the way forward, and asking them questions, and also what they want.
0: No, thank you very much. And finally, what will you give to the Kru and Kwetam of Platform regarding to preserve their language?
3: I'll say that I'm happy that these people they have managed to preserve their language. Also, they've managed to pass the language to the younger generation. So right now, I think what is important is for them to be also part of this whole thing of developing literature, so that the language can also be taught in schools. And you know,
0: okay. Thank you very much. Feeling ASIC, Damodi, Taipote, Tinkundam, and Quedams, the Atta platform, the creation of Damsa, no Anapahana, Mibia, and Buchana Katamatin, Tiangas, the creation of Koha, the Langa platform, Tinbung and Kahadango, Tingo, Akwa, Damana, and Away, Tayakumu, in Anatana, Udams, and a clone, Tayakoveritan, in my Nicholas Tender, or Commander, and like the Matukutu Senegote, Koha. Nicholas, Bamba Naha, the Aswara Mauve. I get like it to ask him, there was a Hamua checker, and there was a Hamua checker for Hotita.
4: Bamba, Yavate, and checker, fashion the Oyoro, Yashin Ho, Terry Dama, the Kua, aka Tahono, Terry Dama, and Santa. Queen Yako take a no, I track am she damate dinete u anatraishiki go kun karako, fewa eighty track am at the corona. No, I track am an equa no rumende, ishequa unka quaho, dama acquitted the dama de hotin, no track am a cream. Taco no track am she shed da, taiku. I'm going to take a dow, te wishin na te ya wohina te unisha hanga bena kwa ya dama di kwa na tumkwendi dama ki awantana kwa ya ta kono kuji amietin tumkwena udamshi kakami mwe te wecheka te tuwa tuwa na te una ay kamshi oka kha kana udamshi kakwi kashin osiki ya te nung tumkwum damhe kwi kya rea te no te udamshi kakwi no akwa na ikingo ngi kwek amhe te korona we trek amengo ta ko te khara ko shahiyat ni ge u ko na ko wa e ta ko ndam he e kun kwa e ya te ina shi ta ko shi ya ko te khara ko a kwa na ki ni trek ame te u ko sha ha ko ma ha u ka te ko ro shi na ni ni trek ame nya ma ko ja o sha ke ja e ti te u sha ke an ta wa te ni ko shi shi na te e te u ai shi ni quick an shi ki teu dam shu to wa eh te dam shure ki dam garashin te dam attack with dam ha kashin to na akashin ati kwa ha te dam te ta ku shure ki te dam te kai ku to an te na kai an huni kashin ne ngena an huni cheche kweno an huni awashi ne na kwa na ki te tsu sha kya town hambe ti ya hotu ati an ka go ai ti khere o kha dan
5: Pankrachakan, Pankradangi, Amani Kenda, Pankrachi, Pokoman, Pankrachi, at the Okwa, Anna Naka, Chachere, Madame Sidikajakuma, the Kyako, and Jakuikaho. No one Kaiki had to contaminate your class and the team which are there could twin Kara, no tea, or that like a hand, they come out to Guatemala, swear a mile. Jekaswara, whom I talk about, take what an escapitan Kaiswa, at the good place at the red.
6: Ta khono teu ai ai kwisi ke teu kweti mia kweti eje amatria ke teu shoko ni na kgo ete shoko na kgo ti a om a om ye ku marasi tse ke wa kwa tsi ya kwa tse wa te tsamse ka tsani teu ye no ngeta ku re nya mtamaga go sia kwa om si kona teu ta kwa si aroga ta khono bo arogo he nya me kwa tu te tsamse a si ye te wa kwa ta kro kwa ta ta ata te nyam ka te nyamate ta kwa te mia te kwa ate ku ya mia kwa kha ni dam ngo ku dam shi ti no ngo nyama kwa cha ku wa ku ya ten chao dam shi ka ke ho cha nya te chao dam ka ngat e ka te ke ho ke wa ten tswana khana dam shi ka nyama kwa ke ja ku khana o ka shi ne kum kom dam shi ka nyama kwa ten tswana tsan ku ku na tsan ke ho sha kiri ya tam tate kana kham dambe te kami ke kham kuye ko dameta kham ya kaise no ko wo ka ti dameta no ya damji te ki kana ko ya o pa kwa kwa ke mburu dame ya damji ya kwa te anji ko te te kam ke te kuye te kam mburu dambe te ko dame mara kaise ke ya no ya mburu dame ke te damji no me ho ji ne kana ya te te o san ta ya go ati ya te ta te ake wa mana kwa kerema te ke ji no teu ere kwa kanim ki ke senji ko kan ma mo ka tiu ka te ne ko si uchem ka kwa na asi ka te do wat kanim nam ko engo ja ota ne kwa na si ki tia ba te ti ko ka ko ba na ke ku ya ma teu sha sha ka ra ti ya kwa ma ke ka ti ya ba te ti kom ka ra a ga a teu a ma te ka ti teu sha ka ne te a ke te ra ma na ta na ta ko no te a ke ku ya mi ya kwa te ete ete le makona ta hono te asatim ti no nne awe tsango tsen vege te dun metin kwedam ho etsano ka tsan tsin ho ya ngom sana khwate o fo ya ngom sana khwata ka ke ka te do wa te ke te tsem ho sia go tati tama wa dang ya kokwa
5: ka ngra dangi ama jeka siwara o makomate a sore mangwe kham o mo anu kham o kaiji si ti tsem ho sia hinya te ngi te o dam so an jam nga jemmeri tsimba san vision foundation okay ni tle ka ho se di ha ga ngi bungana angi tla tla yetan ki ngo ni kwa ka ja ku te ngi tla ku ha Mr. Wimba, hana wote aswara magun kai siki kwenye toko na kaka yeta tino ngi kai kustema kano kai kustema kaya kia kera kuu kata kiri tino.
7: Tanda kipiro. Hi anzati mi kago no. Te zawadi zawadi kwa premier kwa kwa os ingo kuya hete yeta. No iko aswara zia hati kwa temu wa kuto nzi. Department owner base the how got on the phone singer Siri Tamakai Suri Papa Petty and Montesi. Anna Tamanga Potahono. He says, Surya, whom to Andia Kitamahano? I am at the Tamaha, Yamagu comes from a dam, and we are the Granadi, I granadi. Who wanted dam, another eager him? No. Now, Kai, Surya, can add one dam as a class now book eight day at dam, hey, Oka. Tin Aki, take yam a guy goes in demo, Garena, that eager yam, yam, yam. Tin, what I am at the Sayama go to Yatamatakus, Nokoya, Aho, Ezaroko Tinaka. Tina, akwe ana kwatana akwe kungara kutina, so tana kara kiri zaro kaya ngo akwa nete kuka nte te kuka rako te aisi kate ya kante meka nukuna yuko zehiati, yento akwe nate aika, tinte tamate ata ana kate sino, kana kuka o damsi kana zaro kungara kuhasi kwa nasi kana te atwa kaya kana te kai kana tamaka yoka ya kwa nte kosa kenta kwa nte Dia muda, dia dam, dia ngamun, dia kat, dia dam, punya dia kat, dia dam. Ia kau faham macam mana? Dia hun, isi dia nak kah, makat dia ceri nak faham macam ni. Dia hun, dia dam, dia hun si, dia atau nak kiri kiri, dia dam. Ata hari kastres aku, aku hun, aku si kau mau kau si kau mewo. Aku yang kau, dia tamat yang kau, dia aku yang dam, wana nak kau hana. Ana wana na daha inzao zikunzao we ata amuda umasetse mwako kwa kwa kwa kwa mso wikiswa andi kenkao te ata areko yako te kuma te angakara chousa te kuya na takumwa tari mkonsensi ya tatama tia na temi yako
5: no amia sure he nwa mitetini kukwana yamu kuteku osana ki kwa mskai tiku No, kaya kena wohu ini aku jam jam aku kaya kena. Takuno, aku kelas nang kono nyam ECDC kata kono. Untuk usul sikit kamu di kamu. Aja aku nuk kamu tak beri. Hadam tu tuan tak cakap untuk kamu untuk usul sikit.
7: Dami engko veta zika. Tuh sago kaya kamu mau dam zita kum karahan. Veta zita macam ni zaman zaman aku engko dia aku kum komateno. Sure si aku nuk sure sika nang kono. Sure tu aku veta nuk kono agamu kano. Tini damu kui kai kwezi kasi na kumtaja sika kwa ne sure ngo mno o kasi nkuwa ngo mno hambesi taya gumkomo kwa ne te uongoa hii ndiye kuri kwezi kasi na kuhazi no gani an huni angwa ngo boite kwa ne te chia te anga kite ana tare kuchini te damu te kuiya kuta mate gala kwe te liasi kwe ngo huni angwa tini siki ngi a moyo atame tuwa kono ataisa no akwedi tamagana atai ku ewo kwedam sika khazizi kata kono ana kono kasi tuwa de khanyam tukwana ise kunkwana ka yame tamagano akuri zikunwa tikwa tia kwena amu angiyo kwe tamagano ayikuru pusiki ya gujao sika ngete a so so kwa kaa kwa tate wono kom kara kwene tai ku zite no Aku mikirin aku anu asure zika tamak ente temungu, yang aku cahna aku kena ente kai. Atar dama temungu aku ente dokumen dia kita ukar aku atar dama angge galai ku asure level loga siang even asasun. Ika anza aku anam hati ini seku unyah hiketi dama so. Then eru note dama. Hasuri naku kum hasi water temungu. Adik hati tua ika ada kum sika.
5: Oke, kan kita cekkan, kan cekau, mengenai kerana dua kata tak percaya atau yang dia sempat dia sudah mati tidak dapat jawabnya dan amaki mengkut kue damta kisah nusta, kan kerana.

0: kwina platform ten kiti piro masa banga aku jenga aku patai tek aku ati zurna tek tek para bata no tek kaya nakuin aska wuha ta te o spatra heti platform ten klinik ye no aki jawo kon kuna te am ta kara kuya eta hamian skap si oka ne tek kuin kwe te tek no ana ta muso wuna ta dam kuna na ta te ta subu kara kwe oko rehat o jawo jio na kute kuin ta ke e kawo kuri ta nanti ikut mereka tak kau tak kumpul nanti sore mayu. Nanti akan nanti awak kau pertemu. Kuya dah, firman saya pada forex om pada menjelang terkesas di berkes pada klinik pada platform tain. Enlas kemen saya mensa pada anak kemenskap, wat dinste anda platform tain kemenskap lever, war kau dan kuya kemenskap play, en war kau dan kuya tal keprad word. Enlas kum pada anak achtergrond af dan prad lase eje tar. So us wel dit eet vind. Hoe creëer je dit recht om met de gemeenschap van Platfontein in werking te treden? Bij een baie belangrijke plek zoals de kliniek, waar mensen moeten hun levens komen redden.
1: Goeiedag, listeners. Ik ben Tandika. Ik ben Xhosa. Maar in 2000, I started 2006, dat was baie moeilijk. Onze tolkers gehad. Maar als je bij een plek werkt, van 2006 up until now, meer mensen die moeten ons nog die taal kennen. Verstaan je, ja. Zo, ons werk met tolkers, maar als die tolkers die daar is niet. Ons praat zelf. Ons praat die kwe en die kong. Ons praat net basic. Goeder zoals Bobamba. Dan praat ons om van die ziekte, wat de ziekte, kaloo. En ook die pillen. We hadden gezegd, kokomangwe, madag kwe, kan nge. Dan komt dat nobody kwe zei, dan dat kwam na kwe ga ui. So those basic things het ons geleerd. En om de vrouw ook werk die kind te maken, dan praat je kaloo die kind. So all those things, those basic things. We know, and we still learning, and ons will not leer.
0: Brother Klaas, wat heeft u om daar beter voor?
2: Ik ook een slide, die we gingen werken van 2009 naar Wibi. En voor mij ook was het bijna moeilijk, want ik heb van die meenig gekomen, en net mansmensen daar is. Dus ook hier komen ze nog vrouwen, mansmensen, en ook nog andere talen, andere cultuur. Ons moet eindelijk zijn, ons is bijna dankbaar voor die mensen wat die zo werken. Onze tolkers. Wat van die gemeenschap afkomt. Anders is het moeilijker. En ze praat waar. Ik, bijvoorbeeld mijzelf, ik heb nog steeds die excuus gekocht, kan ik nog niet taal praten. Zo lang. maar dat is bij keer dat ons kan. Onze gemeenschap is bij nice. Het is bij keer dat ons niet tolker is, maar dan kan ons nog steeds communiceren met de patiënt. En of staan hier en daar, en zoals ze zei, ons kennen die basic woorden wat ons moet vragen. Hoe kan die patiënt ons terug aan. Als ze hebben gewoond dat het bij oorige mensen dan moeten totaal niet vergaans krijgen. Dan is het begin moeilijk, maar nog steeds. Dus ik zeg, onze gemeenschap van Papadien is bijna nice. We gaan alle de best, maar dat was recht werk.
0: Nou, wat zijn woorden ken je in termen van hoe jij met mensen gaat?
2: Ik ken ook van Bambas om de groeten, zekers, recht. En zo zei ze zo, ik zei, ik weet dat ze in de queer zijn, dat ik zei, en met die pullen ook een middag aandringen, dan gaan ze, kom maar naar Tekka, wie, of kom maar naar Tekka, wie. Kam. En dan zeggen we aan die kam voor recht praat, want kam min ook aan de goede. Maar hier aan de kade daarvan hoe de Jezus in ons zijn.
1: Kokomangli,
2: Madakwi. En dan kan je met kou aas, want dan doe je bijna like of wat. Kalu, maver, go, as hoes. En goos ook wie kops hier en daar verstaan ons.
1: En die andere dingen ook, wat ons maakt, als ons die tolkers heet, ne? So dan net ons een notebook, dat wat ons schrijven. Ne? Even if ons schrijven niet die woord zoals het moet geschreven wordt. Ons schrijven het de way ons zal verstaan. Sinds je zo, als je zo tolkt, dan schrijven ons dan net een notebookje. Als je alleen is, dan kijk je gewoon op dat notebookje. If meneer, die kan gaan bij onze kalenders, ne? Als je geschreven hier op die datum ze ook. Als we ons dat geschreven, omdat die taal niet, dat schrijven op onze taal, the way you understand. Yes.
2: Dan iemand dat niet Afrikaans praat. Wat kan je zeggen, die basics.
1: And sometimes also we use also, sometimes also we use the sign language. Do you understand that? Ja, soms wel in die ochenden zei dan. Dan tell ons net onze handen open, whatever, they do understand. Ons wees, dan verstaan die oude mensen. Verstaan, dan help die oude mensen ook voor jou. Als je wees met die hand, dan zeg je voor jou, hoe moet je zeggen. So really, mijn manager heeft nog gezegd, Mr. Tijf, really, die community hier zo, help ons too much. And again, onze HCT counselors, they are there for us, even if it's niet alles een job niet. Het is niet alles een job, but they are helping us. Ons waardeer ook die oude mensen, wat ook voor onze kliniek kom. Ja, we've learned a lot. And we are still going to learn. And we are here to stay.
0: Okay. En in gevallen zoals Kreeg je misschien onverwachts iemand van plaats van Telkom in en dan kom praten in Setswana? Of course, I'm a jealous.
1: Yes, we do. We do. Especially this one about the plaats of Kom.
0: Yeah.
1: Als je in plaats toe gaan, dan pak je om taal. Maar als je terugkom voor dat 4 to 6 months, dan word je naar de mensen van Kosa. Of de mensen van Tswana. Do you understand that? Yes, yes. Then we communicate now. Very lekker.
2: Yeah,
1: nice.
2: Yeah,
1: the Kabir Baya.
2: En dan kan ik van de main gewerkt, van de bij van Agalo. Ik was ook in de main. Ik was ook in de opa van Agalo. Oh, ik was zeker in de main. Dat gaat hier nogal bij.
1: Dat gaat hier zo, papa kan mama.
2: Ja,
1: papa kan mama. Ja, ik praat van Agalo.
2: Ja,
1: ik kan misschien, ik was misschien daar voor de main of voor de soldaat. We doen ook de kansen van de soldaat. Meeste van die oude mensen, wat soldaten als het, they know Tswana and Xhosa. You communicate very nice with them. Yes.
0: Okay. Mm. Yeah, and Kedam as a was just no end of an house. Who say Moy Blay and Kedam? Of Enko
1: Tarakara A Tarakara Kung.
2: Why Totolo Sila?
1: Totolo U Totolo Sila.
0: Okay. Yeah. Angela, Tarakara A
1: Tarakara Kung.
0: And Gradangi to Kara says you two.
1: Thank you. Thank you. Thank you.
0: Thank you.

0: In diese Menschen, die Dienste für die Gemeinschaft von Plattfontein liefern, es sind von allen Teilen. Von allen Praten Afrikaans, von allen Praten nicht Sichuanen. Und unsere Gemeinschaftsleder auf Plattfontein, die ist, was school gegaan hat, kann maschien Afrikaans praten, Engels praten, für Kommunikatie-Doeleindes. Und uns will behellen, hoe kreeg je dit recht, om met die Gemeinschaftsmensen te werken op Plattfontein, wat die Afrikaans en Engels praten, en helle praten ook hier, kom en kwee niet. Helle is van andere Gemeinschap. Kan een van jullie mij vertellen, alsjeblieft, hoe was je communicatie toen jullie begon werken op Plattfontein met die gemeenschap van Koen en Koen?
1: Dus ik begon met hier werk. En ik kan ook die twee talen om te differentiëren. So, dat was een beetje zwaar voor mij. Because ik was net ook interpreters gehad. So, elke keer als cliënt komt, dan moet ik hier beter gaan kijken.

0: aan iemand te vraag. Maar dan kom ik met die verkeerde mens, van ek ken nie wat vertel is wat vertel nie. So dat ek my teken gevat om te verstaan, die is Kuntali, die is Kwedam. So, dis hoe dit vir my gaat, dit was bietjie swaar vir my. Especially as het by Kuntsheid, want meeste van hulle Afrikaans, hulle praat regie Afrikaans. Maar met die quiz, so, baie van hulle het my, dit was makkelijk vir my van hulle baie Afrikaans gepraat.
1: En nou kan jy die twee verskillende van die tale differentieer tussen die Kuntali en die Kwedam?
0: Ja, nou kan ek. Alles het bietjie ver. Ek kan sê, die praat Kwedam, die praat Kuntali. Ek kan dit verskil.
1: En Masarame, aangezien jy was die eerste mens wat naar die gemeenschap toe gekom het, om die dienste aan hulle te kom verskil. Hoe het jy die mense kom ervaar?
0: Jo, ek sal nie sê, dit was makkelijk. Dit was zwaar. Het was baie zwaar en... Maar teen die tijd was lekker, want die leiders was baie actief. Mr. Mahongo het ons aan die gemeenskap geïntroduce. Hier aan de kant Marcus en Mr. Kamama goed het ons altijd aan die gemeenskap ook geïntroduce. So voor mij was zwaar, maar ook makkelijker, want ik het geken die tongs van onderwie, die quiz van onderwie. En meeste van die tijd, die leiders het altijd naar ons kantoor toe gekom teen die tijd. Want dan het gekom, kijk, hoe gaan het met ons? Is die gemeenschap nog recht met ons, maar die taal was baie gevaarlijk, zwaar. Want ek moest elke dag iets skrywen om by ander mense uit te kom. Daarom, as jy saam met hulle gepraat het, was baie difficult, want jy moet jou woorde getel het. Want een van my collega's het al gevloek, toe dink hy is een woord wat maar net gepraat word.
1: Ja.
0: Omdat iemand om so geleer het en gesê het, as jy so sê, jy sê so, toe gebruik jy dit wrong aan iemand. Toe is dit nou een baie zware ding. Daarom, dat my so gekost, voor ek een ding kan praat, en kom, dan moet ek iemand eerst vraag, wat bedoel die ding? Zo'n ding is een mens so. Even ook in die kwedam, dan moet ek een mens rarig vraag om te sê, as een mens so sê, wat sê hy, voor ek dit ook kan aan iemand anders kan sê. Maar in die einde van die dag dat het daar een bietjie beter gegaan, want meeste van die gemeenskapse mense het ook bietjie beter beginne leer Afrikaans, soos jy ook praat, en dan kom hulle ook by om te sê. Maar die grootste ding was, jy kon die body language van een mens geleer dit om te sê. Wat wil hy sê? As jy nie hoor wat sê die persoon, dan analyseer jy dit sommer net om te sê, oké, die probleem is so. Because of the body language and the way die mens om express. Al hoor jy nie, maar jy kon verstaan dat wat wil hy sê.
1: En Serena Mela, aangezien jy nou niet is by die groep as intern by die social worker, wat het jy om bij te voeg in die tijdperk, kort tijdperkje wat jy nou sê met die gemeenskap is van Kong en Kwe?
2: Ek, op die oomblik is het nog baie moeilijk vir my om die tale, die twee stamme uit mekaar te ken. So ek leer maar nog om... te weet wat is die Kwedam en wie is die Kuntali. En dan is het ook een challenge vir my, omdat al my colleagues in Setswana praat en ek praat Afrikaans. So ek moet maar ook inval daar bij hulle, soos al die kanten, is het een beetje zwaar vir my met die taal en die communicatie.
1: So vir jou is dit niet die kwestie situatie, nee, maar ook die Setswana gedeelte, wat jy ook een beetje moet iets aan die situatie doen om recht te komen.
2: Ja, so ek moet een beetje al die kanten leren. En het is baie moeilijk vir my.
1: En Ms. Rama, en gesien, jy is die ene wat eerst gekom het by die gemeenskap, voor een boel gekom het. Wat sy woorde het jy in tijdens die verloop van jou blij op plaat van ten geleer? En hoe vorder jy daarom?
0: Die eerste woorde wat een mens altijd leer as jy in die gemeenskap kom is, jy leer mis om eerst te groet. Jy moet kan verskil om te sê die tongs, wat hoe groet jy mekaar, en die kwe is hoe groetie, want jy kan nie een kwe met kong groetie. En jy kan ook nie die kong met kwe dan groetie, dan word hulle mis persoonlik en kwad. So, daar het jy altyd eerst geleer om te sê, die kong die ander kant is ama twa, dan is het nou twa, dan is het twa en kajela en die. En die kwe dan is het nou die bamba en tjeka mate. En dan leer jy het ook om te sê, Tai checka kara kung en checka kara a. Tai is meeste van die, wat is die basics kan sê. En die kung sanse, tai totro sila, totro u. Daar is goed wat ons ook zo biki met elkaar naar weg gekomen om te zeggen die basics.
1: Jij klinkt gevaarlijk met die talen, jongen. Jij biedt me zomaar met die kom. En po, wat zal je daarop zeggen? En mensen kom, je hebt het denk je het gezegd van goed. In jouw geval, als je een goed is en veel, wat nodig je van die mensen af en hoe vraag je dit?
3: Oké.
1: En hoe kun je dat of in groot talen?
3: Die taal wat ik biki gewoon geleerd dat is die kroontalen. Zoals ik al zei, de meeste van hen praat me in die talen. Zo, so, toen leer ik bij Bokwasa, Mikawa, Malikula, Dai. Als ons eens was ik maak, dacht ze, dat moet ons me vragen, wat is je ma? In de Malé, in de Kula, bij die huis ook, om te zeggen, ja, zo. En die ene wat mij nog gaat doen, is dat als je praat van ID, nee. En 20 rand boeken, dat heeft mij nog, like, really?
1: 20
3: rand boeken. Zo, als ik kwijt leem toe gaan, dan wil ik nou diezelfde goed terug gebruiken daar, en ik kan alle praten te zwengen. Ik sukkel bij om te vragen, waar is nou die mensen hier zo? Als ik daar, en ik kan, is best een command, zeg, maar leeg. Dan zeg ik, dat is hier, en ik kan die. Hier, hulle zijn die boende, maar leeg niet. Die ID ook, nee, hulle roepen te zwengen. 20 rand boeken, hulle roepen te zwengen. Zo, ik leer nog, die wil ik doen, ik weet. Ik weet dat ik net oe is morgen en sa is water, sasa is alcohol en tjeka is gerecht en tere, tere. Ik ken net u, pronuns ik dit recht, tere hanwee. Ja, zo ik leer nog.
1: En po in de gevallen waar jullie mensen zijn informaties in de forums en de vel. Hoe krijgen jullie die jullie informaties? Hoe vragen jullie wanneer jullie bezig is om met die mensen te communiceren of tegen zelfs dat hij jou zijn informatie geeft dat hij in de forums en de vel. Want bij de meeste van de forums daar leiden dan goed dat zoals naam, ouderdom, adres en daarna goed dat ze ID-nummers en geboortedatums. Hoe vragen jullie dat goed dat ze om uit te vinden van die persoon af? Met die gemeenschapstaal van platform 10, namelijk die kung en die kwe.
3: Daar ik gebruik die interpreter om te vragen. Ik is nog niet daar, door daarvoor. Bij die naam en ik kan, als het bij hij nummer, hoe nummer, ja, hoe nummer. Maar met die naam, ik is nog niet dinges. Ik leer nog met die talk, met die interpreter, als een zo interpreter.
1: Oké, bezarabe. Je film is voor hem zijn, als iemand komt bij jou met hem toe, hoe zeg je dat? Zit je naar het boek? Moet je alles geven? Toen naar het boek?
0: Om alles om die waarheid te praten, die kwijt dan maar een beetje zwaarder als ik kom. Because bij die kom, alle praten het zomaar randomly.
1: Oké.
0: Okay. Onder elkaar en met elkaar. Because als ze zo samen zijn, gaan ze zomaar worden. Oké. Hij zei zo. Daarom het simpel van bon de bo aba. Ons kind kinders is dava. Als het toe is, is debé. Je vergelijkt je mijn tijd. Because alle praat het samen onder elkaar. Dan kan je. Maar met die kwee dan was bij je difficult. Van die andere woorden kwee. Jo. Je moet een interpreter krijgen. Especially bij die oude mensen. Je kan niet compromise daar niet. Want alle gaan je gelijk totaal niet hoor wat ze zeggen.
1: Nu kan je niet je nieuw mensen vragen. En kwee of en kwee. Wat is je naam? Ik ben niet daar die gemeenschapstaal niet.
0: Jo, daar om soms jou direct zo te vragen. Is van altijd, als ze inkomen, gaat ze soms voor jou die ID geven.
1: Okay.
0: Jij komt eens op die stadium om die persoon recht, like, persoonlijk te vragen wat is jouw naam. Because als hij komt soms met die ID. Zo okay. Om jou te laten weten, ik is soms wie. Zo, die komt in matelijk bij jou. En die andere ze, die gaan hem net zeker vragen. Hoeveel DW het me nu bij die kong? Dan gaan jullie zomaar die 20 rand boekjes, maybe hier, of die kliniekaarten. Voor je kan even die andere goed te vragen.
1: Oké.
3: Dat is die reden. Ons kennen het om te. Wat is jouw huisnummer? Zo'n nummer.
1: Omdat dat dan niet altijd bij de ID is.
0: Maar alle kennis zullen jullie zo komen gaan, altijd voor ons die geven.
1: Zo'n nummer.
0: Dan gaan jullie ID geven en al die. Dan gaan jullie zeggen, als je nou misschien vraagt van, especially die kong, dan zeg je nou. Als dit was ik kinders als een paar dan gaan die worden die gaan zeggen abba wat dan kent je oké okay, zei die pa is BDS die pa is hij leren of die pa is dood. Nee.
1: Hallo.
2: Ik luister naar mijn collega's en het klinkt zo interessant hoe alle paar woorden het van al die kanten. Ik is maar nu nog niet bij die basis van hallo zei is bamba. Ik denk
4: as vir die poe, so het, dis hoekom ek net wil sê dat ek kan nog nie lekker uitmaak wat se taal is Kontali of wat se taal is Kwedami, so ek leer en luister maar wat hulle sê.
1: Want jy is nog in die grondfase.
4: Ja, ek is nog baie plat.
1: Okay. Baie dankie die social workers van Platfontein om met my julle se ervaring te om met ons te deel ter middel van 'n radio platform dat ons ook ken hoe kry julle dit reg. Sikkel julle of sikkel julle nie, maar nou hoor ons waarom die mense klaar te sê as jy dan na toe gaan, wat moet jy bereid om die mense verder te gaan help.
5: Hey, dit is 107.9 XKA FM Sitkan.
1: Langer gesels.
3: Nee, maar ek, my grootste ding is, ek wil net dat die leerse moet ons kan bietjie inbring in die taal. Especially as hulle nou miskien hulle se vergadering se het waar hulle sit en dan is het nou die taal en dan is het wat hulle praat. Laat ons ook kan meer inligting kry namens dit. Want ons leer, daarom sê ek, om net die verkeer te wil gaan nie. Alle mense in die gemeenskap kan baie stout is. Dat ding jy al mens leer jy al rechte ding en leer jy al verkeerde ding. In die einde van die dag praat jy verkeerd. Die UTN en al die. Maar so ver, ek denk jy ons het rarig een probleem. Ons het nie een probleem. Alles daar nie interpretan. Daar is, jy kan soms sien met die body language. Die anders is soos hy praat, jy kan soms relate om te sê, okay, hy wil eindelijk soos hy het gekom vir die. Especially as het een groot mens is en hy het nie met een tolk gekom nie. Dan kom hy vir jou, hy gaan altyd sê, Mpo, dan gaan hy Mpo probleme, dan praat hy nou in die taal, dan gaan Mpo relate om te sê, okay, die oma se probleme is die oma, hy die oma se geld gevat, want hy gaan die Jeremien insit, Sasa insit, dan gaan sê sommer weet, okay, die oma se Sasa geld, iemand vat die oma se Sasa geld, al hoor sê nie in die middel wat sê nie, maar hy gaan relate om te sê, okay, dit gaan daar so na die oma toe, or hy gaan praat van sy ID en die kinders, dan sal ons kan uitvind om te sê, okay, die oma het gekom namens die kinders wat nou, die nie school toe gaan en al die, tot ons nou iemand kom kry wat ons nou die hele story gaan relate. Maar so ver, ons het rarig, ek meen by nou, ons het die rarig een probleem, ek het rarig een probleem so ver nou nie, as ek dit nou moet vergelijk met wat ek eerst hier so kom, was baie difficult hoe om die mense te help.
1: Okay.
3: So mpo kan ook maar nie daar bezig te sê. Our challenges. Ons wil nog sê dankie vir die mense in die gemeenskap. En as hulle ken om te sê, hulle kom in een serious problem en die sê ek die social workers hulle kan verstaan nie. Hulle kom altijd met iemand wat kom help talk. So daar hoeveel sê weer daar klop en mense soek om te kom talkie. So dit ook, dit help baie. Van hulle maak die werk makkelijker vir ons. Van een dag, toes ek nou begin, kom ek met een goeie mens om te video kom vir my interpret. So, ja, ek praat die taal nie. So, daar is dit ook goed. Daar krijg jy ook samen weer eten gaan om te sê, as jy nou kwaad gaan, is het wief, waarvan jy nou kom wat weer
1: kom. Nou, wie sal jy identify, pas ge die wat sy met my is binnenkant?
3: So, vir nou, hulle help, by hulle kom en sê, eie talk, daar praat jy, daar kan sê, die sal my help. Maar ek sê vir jou, Kuntali, as mense, ek kan jou sê die. Kwedam, baie van die kwees, hulle praat Afrikaanse, ek het rarig, ek omvat lang om te kwe, dan te leer, van hulle praat Afrikaans, baie van hulle.
1: Okay.
3: Ja, so, oma, as die kwedam praat, dan praat ek Afrikaans, oma hoor ook, soos ek sê, maar ek sal leer, ek is baie interessant om te leer.
5: Tete XK FMC ukuthi aka ku program eh gekwe na ungongoro eh
1: no afekso makara kreyela ni engafale maskin onverwags kwe mens kom of ek kom mens kom wat se twana ken het hulle so gefalle gekry
3: baie van die quest oh die quest hulle ken se twana baie van
1: seriously wie
3: hulle praat se twana.
1: Okay, dan kom ek hulle dinge nog vir julle op die silver plate.
3: Ja. En die anders hulle, se kinders ken ook Setswana. Want die anders die papas is Setswana nie. Hulle ken Setswana. En nou ek het iets anders geleer. Dan was het altijd als er hoe bij families hoe communiceer je op die platform tussen niet net met Afrikaans aan. Als er no levels, als het gaat groot geraakt, ja, great, dan spreekt no Engels.
1: Oké.
3: Yes.
1: Niet net Afrikaans op platform
3: tussen. Niet net Engels of ons praat bij hem weer Engels op die platform tussen.
1: Oké, zo.
3: Ons kan zien voor een jaar.
0: Dat is progress.
3: Ja, dat is bij je progress.
0: En het is zo mooi dat die schoolkinders, die kinders van Platfontein nou, alles geleerd. Oh. Alles baie geleerd. Mm-hmm. Because nou, als je kind ook even zoekt dat die kantoor toekomt, alles die oren daar niet, jullie verstaan elkaar. Mm-hmm. Hij gaat jullie hele information geven wat je zoekt.
1: Met Afrikaans.
0: Met Afrikaans. En die anders praat met ons Engels. Especially die anders, die kindjes ook.
3: Hulle praat
0: Engels.
1: Dit is een goede ding om te horen vandaag. Dat onze kinderen praten zo goede Engels en Afrikaans.
0: En je kan gebruik voor hulle ook moet om te interpreten. Dat zijn die anders. Dat is altijd de ene wat gaan talk voor die anders. En wat gaan zeggen wat moet gedaan worden als die kan voor die kan talk stuur. Want hulle is ook nou wise om met elkaar te helpen.
1: Ja.
0: Om elkaar te helpen.
1: Dit is interessant en dit is goede ding om bij jullie te komen horen. Want ik als ze horen niet achter gekomen met die.
0: Ik heb die groepen wat ons altijd met die kinderen maken.
1: Oké.
0: Zodat kan je daar uitvinden tussen die andere kinders. Tussen die kinderen die nu bij groep hebben met hulle. Om te zeggen, die kinderen wat daarom ook nou begin nou die gekregen. Eerst die tong en kwee kinderen zijn die gepraat die moest. Als die groepen met hulle maak, die moet hulle forceren om te praten. Maar nou, hulle praat meer als ons nou. Hulle gee meer informatie as wat jy even vra.
1: Ja.
0: Want hulle gaan praat en vir jou sê wat gaan aan en wat wie is wie.
1: Oh,
0: en hulle ken mekaar baie.
1: Julle vang ons by die kinders nou.
0: Die hele informatie die prie om dat so. Want hulle kinders praat my sê secrets. Hulle praat en al die, al kan jy vir hom kree en hom posse om. Waar was die, waar was die, maar bla bla, je gaat zo zeggen wie bleek. En hoe lang bleek dat zo, en wie kreeg mijn geld, en wat word ik gegeven, wat word ik gegeven. Is dat kind, zeg je om die recht om te zeggen, je moet praten. Ons praat met die kinderen en dan geef ons die informatie. Zo is makkelijker ook in die ene van die dag. Zoals als een kind komt samen met zijn ma, dan is die kind die ene wat gaan interpreten als die ma niet mooi verstaan. Dan gaan die kind van zijn ma zeggen, maar master Rame zei zo. Maar Mpo zei zo. Mpo mijn ma wil weten, die. Die kind interpreten zomaar van zijn ma. Als hij met iemand gekomen, die kind praat. En hij praat relevant goed. En hij is zo slim nou. Want als je ook documenten zoekt, die kind kan die documenten zelf brengen en zeggen, daar is die en die en die PDA's.
1: Ja.
0: Dan kan je dat brengen, dan kan je nu aangaan om die andere groter te maken.
1: Ja, baie dank
0: je. Nou, ons is rarig nu.
1: Ons moet hulle nog gaan verder motiveren bij de radio om het goede werk wat hulle nu doen,
0: exactly.
1: Verder te doen dit alsjeblieft.
0: Daarom zeg ik alle, jullie moeten toch net, die school moet net meer
3: opleveren.
0: Hij doet een goede werk. Hij moet net uplift
1: okay.
0: Om voor hulle weer te in.
1: Dus ook moet ook een krediet krijgen daar.
0: Ja, om hulle te improve.
1: Ja, baie dank julle dan. Ek hoop ons allemaal, die is net nie vir onszelf hou nie, maar ons sal dit met die gemeenskap deel. En soos hulle dit hoor, hulle sal miskien nog iets aan hulle huise kinders sê, om te sê, kinders, doen die ding verder, moet dit net hier los nie.
0: En Piero, die ander ding wat ek baie blij voor blij is, die kinders het nou career choices, en beste careers. Nie okay. Eerste soos eerste keer. Meeste as die kinders is een groep gehad het, hulle sal gesê dat hulle wil by die radiostasie werk. Hulle wil soldade wees. Ek kreeg die papa's en die goede soldade. Die anders het gesê, hulle wil plaas toe gaan. die plaas gaan werk. Hulle sê hulle is die. But now everything changed. Laas anders wat wil dokters wil wees.
1: Okay.
0: Die ander sê het my laas gesê, hy wil by die apteek gaan werk. Laat die kan voor die mensen goede medicijnen geven. Die mensen moeten niet sterven. Nie. Die Annie het gesê, hy wil een kinderdokter wees. Want die kinders, hulle raak ziek kort. Hy moet die kinders genees nou.
1: En hy klaar passie vir die kinders.
0: Die Annie sê, hy wil by die radiostasie, maar nie Platfontein se radiostasie werk. Hy wil by die radiostasie SABC, by die TV werk.
1: Okay.
0: Werk, hy wil by die TV inkom.
3: Yeah.
0: Toe voel ek nou, die is daarom ook a change nou. Jy kan sien, hulle word al groter.
1: Ja, hulle ken die rechting.
0: Hulle kreeg die rechting. Is nie net, die ene het gesê, wil by die hof werk as a magistraat. Hy wil nie by die hof gaan talkie. Hij wil een magistraat worden.
1: Hij moet gaan zitten voor mensen beslissen.
0: Hij zei, ik zei hem nou, hoekom wil je een magistraat worden? Hij zei, nee, ik wil al die drie mensen wat die zo die andere mensen zien, maar ik wil allemaal in die tronken zitten.
1: Boe.
0: Ik zei hem nou, als ze in die tronken zitten, als ze in die tronken zijn, dan heeft ons vrede. In plaats van die. En al die draak mensen wil ik ook in die tronken lossen. Maar dat is net als ik een magistraat is.
1: Maar ze raam in de groep. Ik hoop jullie doen ook goede werkjes om met onze mensen te praten. Om hulle ervaring so uit te ken van hulle af. En ook die ouers so te help door middel van hulle se help. Nee, baie dankie julle met die wonderlijke informatie. Dit is baie inliggend. Ek geniet dit serieus. Die gedeelte van ons mense van Platfontein wat na julle toe kom en kom Setswana praat.
0: Nee, hulle praat Setswana. Ons praat met hulle Setswana. There is no effect.
1: Wat doe maar Platfontein boa Setswana?
0: Ba boa Setswana.
1: Setswana simple.
0: A mens kom net daar en dan sê sommer dumelang. Lekai, dan zei Ritengi, ke batla go botsa, ke kopa tog thuso. Then you take. Na ke, and the other surprise Xhosa, because that's the only one that this one kakomotari. The 30 Xhosa mna ndivela eplastini mna, pandi sebenza khona beni 30 Xhosa. Di hlale Platfontein but ndivela eMpumalanga. Kere okay. That is the Xhosa kom no da fanaf.
1: You see?
0: Especially the farm workers and all that. Wat sê jy van my? Wat sê jy van my? Ek hoor jy moes maas ra my, wat sê jy? Jy doe net van pons, so gesê van my. So,
1: dat is weer die gap nie. Sarah, sluit vir ons toe. Met enige ding wat jy wel bietjie bezig met geselskap.
4: Van plek van tense mense, ek wil graag vir hulle sê dankie dat hulle vir so mooi werk saam met ons en dat hulle nie vir ons uitsluit en wat hulle doen nie, en ek kom altyd in vir ons kom in vorm of wat rondom Platfontein aangaan, en ek is dankbaar dat ek die opportunity gekry het om hier vir julle te kom ontmoet en saam met julle te kan werk. Dankie.
1: Okay. Baie dankie my liewe luisteraars, dit was vir my 'n groot voorreg om vandag met die maatskaplike werkers van Platfontein te kom gesels en so wonderlike inligtinge wat ons as die ouers nie ken nie te kom uitvind wat ons se kinders doen aan hulle ouers of by hulle. Kinders tolk vir mekaar, kinders kom tolk vir hulle ouers en van ons mense wat Xhosa of Zulu of Setswana met hulle kom gesels. Dis hoe ons moet Suid-Afrika bou en vir Platfontein bou. Want Suid-Afrika is reënboognasie. Soos Tata Madiba gesê het en altyd so sê. In dis demokratiese land, free of speech of languages. Dis hoekom ons het ook 'n radiostasie waar ons moet alle informaties van ons by mekaar kry en met die gebreë gemeenskap deel. En julle, ek sê nog steeds, baie dankie vir julle se tyd en die wonderlike informatie wat julle met ons gedeel het vandag hier op Radio Skryf.
0: Baie dankie, Leo. En morgen weer.
1: Dankie. Ek hoop maar ons sal maar weer enige tyd ontmoet.
0: You are welcome.
1: Thank you.
0: Always welcome.
1: So, dankie.
0: We can be on the dearest artist of the Bureau.
1: Baie dankie.

Mooi, mooi was jouw woorden ook, terwijl jij mentel, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna van mij zei, terwijl je zweet, zweet aan mijn arms leidt. En die precieze woorden dat ik precies vergeet, dat kon dan met die rook en die zweet. En ba

dan vir my soenie. En dis miskien soos een story uit die huis genoot, my het een. Kyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en na die aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart, losser ek uit my lyf,

Hoe moet ek ook nou myself keer, ek het nou net te lekker gejazz op daardie een van The Pacific Express, Angel of Love. Nou ja, ons allemaal ken Pacific Express en ons allemaal ken die name wat betrokken is by hierdie groep. Paul Abrams, Jack Mompel, Issy Erfdien, Chris Schulde, Zayn Adam, Kitty Chicana, Vic Higgins. Jyna die lys gaan aan, Tony Cedras, Jonathan Butler, Alvin Dias, Stompie Manana en altyd op saksofoon was Bani Ratchabani. Trompetspelers soos Basil Coetzee en Robbie Jansen was ook deel van hierdie groep op een of ander stadium. Maar kyk, hierdie groep was werkelijk waar talentvol. Net jammer, hulle het nie altyd die rechte lichtheid gekry wat hulle toegekom het nie. Maar ons gaan nou nie heeltemal die program op een somber noot eindig nie. Dit is waar ons aan die einde kom van vanavondse kap het uit. Baie dankie vir die saam dans, saam luister, saam kuier. Omdat muziek in hierdie program, en specifiek dansmuziek, maak nie saak of dit nou een samba, een jive, een jazz of een lang arm is nie. Die liefde is wat ons allemaal saam bind. Het ek het goed gedink om vanavondse program af te sluit met Jimmy's Grand Six, sy liedjie getiteld The Greatest Love of All. En dit is mos nou vir ons allemaal muziek. Nou ja, dis dan waar vanavondse program tot die einde kom. Van my Sue Pyle Slabber tot volgende saterdag aand. En onthou hom altyd, altyd, lekker te dans.

RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Sokkerliga, golf, sewes rugby, internasionale fietsry, die nasionale netballiga en daar is ook Grand Slam tennis. Die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.